0: Thomas beging je een gedicht. Een aantal letters, aangenaam van vorm. Het gaat vanzelf. Er slibben regels dicht. Ze zwijgen nog. Ze wachten op de storm. Uit dode krullen, scheven, lijnen, halen, ontstaan. Geen mens die weet waaraan het ligt. Schermutselingen tussen de vocalen. De consonanten brommen mee, ons dicht. Pas dan ontpopt zich iets als een bericht. Een SOS uit een ver paradijs. De voorhang scheurt, je schrikt van het gezicht. Doe dicht je ogen, raak niet van de wijs. Start niet de woordeloze bliksemschicht. Bepaal je tot je A's en O's en I's.
1: Quando tá calor, é sempre o primeiro dia do ano. E nunca tive mais feliz do que nessa foto. Queria dizer, estou feliz por você. Por sua vida complicada, que se embaraça ainda.